Oh, letterlijk, nu nog naar rechts. Dan heb je een tijd bijna, ja, met de radio station. Ik heb om me kwam aan voeten. Ik heb een paar tomen, ja, ik heb voor radio. Ik heb een paar tomen, ja, ik heb voor radio. And see my talk about the book when I am country hour in and okay, listen to your song. Make women and get a minute to it's up. And see my talk about it, George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, and Midland. Make my talk about it, you know, you know, jump party in the kids. And I'm going to talk about it. And so, you know, okay, you know, I couldn't pay for it. Listen to your song. He said, okay, now, quick, you know, country hour. I got that. That's nice. That's nice. That's nice. That's nice. That's nice. That's nice. Ako mai ko nei ki pome ko ki ora mi ki tipe no tike si me te ki ai ki aka ma pa una no ro ki aka ba ta ba ki aka ba ta ba ki ana ni tai ki ta pa na ni